As iemand hulle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

zal opstaan en niet doet, maar wie buigt en vernederen is waarlijk vrij.

Akku för nedspannte vesni, vant Jesus is altijd bij mij. GMR Life.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: عدت قضيت فراق.
1: Luister naar die radiostasie met die goeie nuus, G&R.

liefde voor die tekens van die tijd. Het skei ons van ons buren en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos niks van weet. Weet niemand dan wie's wie nie, kan ons maak.

maar al te goed. Dis makkelijk om te sê, jy moet vaststaan. As alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing. Gee dan nou van jou

Wanneer my lied stil raak, noem u my geliefde kind. Here, ek het u nou nodig. Hier in my angs, my nood.